0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Terrenhout, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste pryse en beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar

trek geklap of groerdrunk. Verstop en koffie schenk. Los met cherry of titties bij. Je kan afpak of net braai. Die oeverbergse route.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by Berg en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: staat gedeeltelijk bewolkt in die suiden met zo'n beetje regen wat daar verwacht kan worden. En dan andersens mooi weer, een beetje winderig en dan koud tot koel. Bloemfontein 2 tot 13. Bethlehem, hier komt het nou. Minus 2 tot bij 11. Kroonstad 2 tot bij 15. En dan Vicksburg minus 1 tot bij 10. En dan in Noord-Kaap zo'n mooi weer, gedeeltelijk bewolkt daar in noorden, maar kan ook een beetje winderig en redelijk koelerig wees, met zo'n beetje regen wat val en donderbui of 2. En dan niet in die noorden nie, maar wel zo'n beetje zuid van daar streek. En dan sneeuw kan ook verwacht worden op die hoogliggende bergen. En dan de wind langs die kust zal redelijk fris en sterk wees in de west tot de noordwest richting. Uppington, Morekusta, 5 tot bij 17. Kimberley, 2 tot bij 15. Alexander Bay, 13 tot bij 18. Sutherland, de volle 0 tot bij 10. Ja, lekker koud ook daar bij julle. En dan de Weeskaap, redelijk bewolk, winderig, koud, koel, nat, met verspreide buien. En dan die wind langs die kust zal ook sterk tot stormsterk in die westen en die noordwestelijke richting waai. Kaapstad 11 tot bij 17, Veerendaal 12 tot bij 15, George 10 tot bij 18, Worcester 10 tot bij 17 en boven West 7 tot bij 15. And then the Eastern Cape snowfall towards the north. Apart from that, it could be cloudy, a little bit windy, but along the coast and adjacent interior, and the wind along the coast will be quite strong to storm strength towards the northwest, and then snow towards the north. But apart from that, it would be cloudy and fairly cold. Yeah. Quebeca 10 to 18, Robert Sabuque 2 to 12, Kuhompu 15 to 20, where's my page now, 15 to 20, and then Port St. John 13 to 21, and Tata 6 to 18. KwaZulu-Natal, fairly nice weather, it could be cool and a little bit warmer towards the east. The wind along the coast will also be fairly fresh, west to a northwesterly direction, and that will be north of Durban. But apart from that, it could be quite strong, and west to southwest. And Durban, 18 to 25, Richards Bay, 18 to 25 as well, and then Pietermaritzburg, 9 to 22, and then Umnambiti, 8 to 22. Yeah, so across South Africa, winter is here. It's not just coming, it is here. So yeah, brace yourself, stay warm, stay dry, and do not take chances. If you are on the road, please increase the following distance between you and the car in front of you and get to your destination safely, please.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
3: Jimmy's is so lekker, dis die enigste manier wat my vrou my kan kry om slaai te eet. Ek gooi dit selfs op my cornflakes. Kry vir jou 'n botteltjie Jimmy's as jy weer in Spar is. Jy sal nie jammer wees nie.
0: Ja, en die tyd is so 17 meter na 6, ja, lekker koud. Môre weer eens vir almal. Môre Riazel is daar so, Neil is daar. Môre Neil, lekker koud. Hier by ons in nat en ek verstaan dit lekker koud daar by julle in Pretoria ook. Ja, dit lyk maar rof, die reën, die weer. Catherine sê ja, reën baie baie hard. Ja, nee, dit reën regtig hard, maar dit is heerlik om te weet dat jy die die aarde nat is, ja, lekker, lekker, lekker. Nie wat ons gaan maar nou nie boot vandag saambring, ons gaan maar kyk tot môre toe, ne, dat ons maar môre die boot saambring, maar, ja, dalk nog net die outboard motor ook net laat diens, jy weet, dat jy kan vinnig wegkom. Ja, môre jylle, môre, môre, môre.

0: vanavond dat ek en jy tot die son opkom, ja, Arno Jordaan. Baie dankie vir allemaal wat gestem het. En ja, dit is een soort van, so een toot van een toss-up, nee, tussen die twee, van julle gestem vir nummer twee, van julle nummer een, maar ja, kom ons speel nummer twee, en dan net een beetje later, dan sal ek nummer een speel vir die van julle wat vir nummer een gestem het. En baie dankie vir allemaal wat gestem het. Breakfast Papgooi, hier is jou keuse.
1: Tijd voor die Breakfast Papgooi.

0: Jacaranda Hardeware, 25 Germanie Straat, Brackenfell. Jou eenstop hardewarewinkel.
1: Jy luister nou na Los Luigi op jou gunsteling radiostasie.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardewaren in Brackenfell? Wel, ons hardewarenwinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Dis was Los Loetjie op jou stasie.
2: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware. Jou een stop hardeware.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: for mij.
1: Speel jouw statie.
2: Spreek Engels, spreek Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
1: In jouw taal.
2: Jouw statie.
3: Jouw statie.
4: www.joustasie.net. Jouw statie, waar jij zaak maakt.

Ons hartelijke goeiemorgen aan jou. Dit was so pas 4 uur. Dit is nou precies 1 minuut na 4, om as het ware precies recht te wees. En dis nou tyd vir jou nuus in Afrikaans op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Hey, so ons skakel by Hardies FM. Hartlike goeiemiddag aan jou en ook aan die luisteraars van jou stasie, Riebeek Valley Radio. Dis tyd vir huiswaarts saam met Hein. Ons vat jou huis toe hier op hierdie lekker maandag, die 11de Mei. En vanmiddag is het program met ons, bring ons jou boogte van sake in die verkeer. Ons kyk na die weer, ons kyk na die nuus, ons kyk na sport, ons kyk na natuurlijk jou nuusbulletins. Ons het om 5 uur weer nuus en ons laaste nuusbulletin om 6 uur vanavond en uitgebreide weerverslag net na die 6 uur nuus. So blijf er eens ingeskakel die hele land heen en vooral in die Weskaap en Suidkaap waar het tans baie rof gaan met betrekking tot storm, wind en weer. Daar word beriggewing ontvang van voortdurende weerpatrone wat verander. Ons hou jou op hoogte daarvan. Hou ook ons sosiale media dop en soos wat dit ontwikkel sal ons daar alles wat ons kry met jou deel en stuur dit maar aan vir allemaal wat daardoor geraak kan word. Ons luisteraars wat direk feit en syd is reg oor Suid-Afrika, nie net hier in Hartbeespoort nie. Ons eerste speletjie vanmiddag natuurlijk woord draai om 4:30, moet nie vergeet nie, ons het 5 uur jou volgende nuus bulletin en natuurlijk die verkeer wat ook voorrang geniet vandag, kom ons kyk wat op die paaie aangaan, die verkeersverslag aan ons verskaaf dier uit Traffic.

0: Dan maak ons gauw draaikie hier vinnig hier in Gauteng, die Indian Danio Berg snelweg daar in de suidelike richting. Dus die afrit bij die N4. Een stilstaande voertuig op die N4 Zuid, daar bij die proefplaats Wisselaar. Die skouer van die pad wat reeds gesluit is daar. KwaZulu-Natal, die N3 Zuid, het is die afrit vanaf Market Road. Stilstaande voertuig op die N3 Zuid, daar bij die afrit bij Ashburton. Dus die Ashburton Wisselaar, wat in die richting is van Market Road. Rij voorzichtig. En dan asseblief hou die wind en weer en reën in gedagte as jy op die Weskaapse paaie beweeg. As gevolg van hierdie geweldige sterk wind, kan dit invloed hê ook op jou bestuursvermoë. Asseblief, wees baie, baie voorzichtig. As daar enige terugrapportering is van verkeersprobleme, wat ook dan natuurlijk verband hou met die weersituasie, 061-511-2602, en kom ons waarskie ons ander padgebruikers. Ek het reeds genoem dat die luisteraars van jou stasie saamkuier en Riebeek Vallei Radio, en is beide hierdie areas, Kaapstad en Brackenfell, wat op die stadium getuister word door stormwind en stormreen, so hou ons op hoogte van sake, so dat ons luisteraars daar ook natuurlijk kan veilig hou. Ons neem een vinnige handelsbreek en daarna is het tijd vir Bonnie Tyler saam met Shake and Stevens, A Rocking Good Way.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie

Die tyd het stap, dis nou so 8 minute voor 5 hier op jou gunsteling radio, Harties FM, jou stasie hier die Big Valley Radio, huiswaarts aan met daai. Dis tyd om soos gebruiklik te gesels met Jaco Kalahari. Ons gesels elke maandagmiddag hierdie tyd met hom en elke vrydagmiddag hierdie tyd. So, goeiemiddag aan jou, Jaco, hoe gaan dit? Hallo, Jaco, kan jy ons hoor? Hallo, Jaco.

0: FM, nieuws.
1: Dat is aardig een goeiemiddag aan jou. Dit was jou pas 5 minuten na 5. Dit is tijd voor jou 5 uur nieuws op jou ginsling radio. En blij geskakel, mijn naam is Hein. Ook welkom aan die luisteraars van jou stasie en Riebeek Valley Radio. Kom ons kijk wat gebeur in jou nieuws om 5.

En natuurlik die 40 wat is van Desert Air en het naby Sossus verlei in Namibië neergestort. Die wrak van die vliegtuig is maandagochtend omstreeks 8:45 gevind, nadat die vliegtuig Sondag blijkbaar nie by sy bestemming aangekom het nie. Daar was geen oorlewendes nie. Dan ook wat wereldnuus aan betref, Amerikaanse burger en een Franse vrou wat aan boord was van die passagiersskip waarop die dodelike hantavirus uitgebreek het, het positief vir die virus getoets. Die Franse vrou was een van 5 Franse passagiers wat van die MV Hondios teruggevlieg en in isolatie in Parijs geplaas is. Volgens Stefanie Rust, die Frankrykse minister van gezondheid, het die vrou sondag aan begin siek voel en toetse het positief teruggekom. Amerikaanse departement van gezondheid het laat sondag gesê aan Amerikaanse burger wat van die skip onruim is toon ligte symptome terwyl een ander positief getoets het vir die Andes virus, die enigste hantavirus stam wat tussen mense oorgedra kan word. En ek dink ons moet hierdie situasie baie fyn dop om te kyk waarheen beweeg dit. Ja, ons is baie lichtig om te sien wat hier gaan gebeur.

Van Tilbert Pretorius en is 38 minuten na 5. Kom ons kyk na die situasie wat die sport dan betreft. Sportnies volgende. En dan natuurlijk nog muziek. En herhaaldelijk nog muziek. Tot en met 2 sessies kan dan ons weer nies het vir die laatste keer. Maar kom ons kyk na die sportnies.

0: FM, nieuws.
1: Alles aardelijke goeie naam aan jou. Er is op die kop 6 uur en tijd voor je nieuws op Hardies FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio.

XFM Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

het was dan ons muziekje is het al geweest. Van nog een luisteraar wat de deelname was aan wat een deelname was aan vandaagse woorddraai. Follow me, een mandelier, aangevraagd door Alta Clarence, want vandaag die derde plek verdient het op dagse woorddraai. Dank je Alta voor jouw deelname. Nu is het 13 minuten na 6. Ons gaan gauw kijken naar jouw weer van morgen. Minimum maximum temperaturen. Dan gaan we van een handelsbreek nemen. En terugkomen met nog muziek. Voordat we ons kijken naar vandaagse laatste verkeersverslag van die dag.

geval is een lekker gedaan van Dr. Elban, Papaya Paya Coconut. Ik kom eens kijken vandaag naar die verkeer voor die laatste keer vandaag. Gauteng, Linwoodweg, dit is die afrit daar bij de N1 Noord. Anders bekend is die Dani Aubert afrit. Daar is een stilstaande voertuig op die N1 Noord, net daar bij Linwoodweg. Hou voorzichtig in die N1 westelijke voorbijgang. In de zuidelijke richting, die afrit vanaf die N1 Zuid, dus die diepkloof Wisselaar. Daar is een ongeluk daar geweest op die N1 Zuid, net voor die Gouweweg.

Maar in Kaapstad ook een ongeluk aangemeld op die N2 uitgaande oostelijke richting. Dat is een ongeluk daar op die N2 uitgaande net na die N1. Dus die rechterkantste baan wat daar afgesperd is. Dan een laatste aanmelding van verkeersproblemen is ook steeds in die Weskaap. Die N2 ingaande, die afrit bij Main Road. Dus in de westelijke richting. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande bij daar die afrit. Rij net voorzichtig. Dat is een halve ons verkeer aan betreffen nou. Ons laatste verkeersverslag van die dag. Muziektijd, hier is Dion Groot met Toonstoot.

Welkom terug hier op jou motorshow met my Dirk op jou stasie op hierdie ijsig koue maandag aan die 11de Mei. Ons nader amper 7 uur, nou 8 uur, kies toch, ons is nie 7 tot 8 uur tyd geleef, amper 8 uur waarna ons lekker motors gesels. Ons laatste inset sal gaan oor the World of World Endurance Championship, Cerelli Portugal, wat hierdie naweek plaasgevind het. Nou ja, op een stadium het ek gedink, Oliver Solberg gaan die wedren wen, het baie goed geluid. Evans het op een stadium die voortouw geneem, maar uiteindelik is het, is het een voormalige wereldkampioen, Terry Neuville, met sy spanmaat of navigator, Vedaghi, wat hulle hande uit wen in rally. Eerste oor die wenstreep kon geplaas het na 23 stages of kom ons noem het nou maar rally gedeeltes oor 3 dae en hulle het eindelijk uitstekend gedoen om het te doen. Oliver Solberg maak tweede klaar, spanmaat of navigator Edmundson in hulle Toyota Racing Yaris Rally 1. Sy spanmaat, Alvin Evans, met Martin as navigator in die derde plek, met nog een Toyota Yaris Rally 1, en Formo in Korea, vat hulle Hyundai i20 N Rally. Spanmaat van Terry Neuville hulle, en sit hulle Hyundai i20 N Rally 1, vierde oor die wensie. Katsuta en Johnson, een mannetje wat baie goed begin het, in die jaar, maak vijfde klaar met nog een Toyota Yaris Rally 1. Met Sebastian Ogier en Landei van nog een Toyota Yaris Rally 1, wat het in die zesde plek kon doen. Pajari en Salminen, hulle bly so in die achterkant hang. Sevende in nog een Toyota Yaris Rally 1 met Danny Sordo, veteraan Danny Sordo in Carrera, wat hulle hande motorsport Hyundai i20 N Rally 1 in die achtste plek kon klaarmaak. McLaren en Tracy sit hulle Ford Puma Rally 1 in die neende plek met Sex en Francis in die tiende plek in een soortgelijke Ford Puma Rally 1. Die eerste Rally 2 motor, Sonnen en Hoesie, wat dan die eerste klaarmaak, hulle wen ook die Rally 2, maar hulle maak al veel 11 klaar.

0: spaar me die pijn.
1: Dagen die ze kan voor kloppen lopen en een lever kan verdwijnen.
2: Tweede Toyota, net 2 punten achterom op 99 in die tweede plek. Pajari in die derde plek van nog een Toyota, 72 punten. Oliver Solberg vierde op 68, Formo vijfde van Hyundai. Solberg natuurlijk ook voor Toyota in die vijfde plek, Hyundai Formo op 59 punten. Sebastian Ogier voor Toyota, zesde 58, Terry Neuville zevende op 35. Lappie van Hyundai op in die achtste plek op 21, met Russell die eerste en voorloper in die rally 2 spanne wat algeheel neemde neem maar 20 punte het. En in die tiende plek Russell, ook natuurlijk rally 2, hulle op 18 punte. So ja, dit is dan ons, kom ons voor ons net gauw kyk, kom ons sê net waar is die volgende rally nou nadat Portugal klaar is. Die volgende een is Rally Japan, maar aan die einde van die maand, die 31ste Mei. So bring het ons aan die einde van ons eerste insetsel op motorsport. Moenie weggaan nie, bly ingeskakel. Geniet daai kosie as jy nog nie geëet het nie. Jy hoop een lekker warm curry stew of pasta of sop en brood, iets wat net die warmte in jou lyf kan inkry. En net hierna, dan bring ons vir jou die tweede uur met motornuus. Jy luister na my Dirk, dit is jou motorshow op jou stasie, op hierdie maandag aan, die 11de.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Ωστόσοι δότνοι.
1: Da lopen jachten der Elgense bloed. Waar die sterren en die aand kom groet. Daar ze jachten en elke man. Wat door die dood zal vecht hand aan hand.

0: Hoor jij Afrika's stemmen? Der de kenden zal ons mekaar ontmoeten. Der de kenden zal ons mekaar ontmoeten.
1: Jou stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

maar dat moet jij nog meer. Een paar oude has-been helden, jive onderkant die pijn. Op een beat wat al hoe doffer wordt, met een papzak warm.